0: That's it, man. 14 years running down the drain, boy, I'll tell you.
1: Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Klus.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

De lang vervlogen tijden voor Bryan Adams en de Summer of 69. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag, jongens. Ja, het is alweer het midden van de week, hè. Ja, we hebben er al veel gehad. We hebben er al, als ik kijk naar het aantal uitzendingen van Voor de Wekker Wakker, 5.348. Dan zijn dat er heel wat, jongens. Ja, heb ik hier echt al 5.348 keer in die studio gezeten. Heb ik hier al zo vaak in die lift gezeten. Met dat liftmuziekje. Wat even elke keer verbaast natuurlijk, hè. Ja, mocht je het niet weten, mocht je net luisteren. Aan het begin hoor je altijd zo'n liftmuziekje. Dat is een muziekje om mij te entertainen in de lift. Als ik naar boven ga, op die hoge etage. Het was dit keer een muziekje uit Out of Africa, hè. Van John Barry. Ja, de main title, hè. Ja, Head of Farm in Africa heet dat instrumentaal nummertje. En dat hoorde je aan het begin voorbij komen, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is Voor de Wekker Wakker tijd. We zijn vandaag woensdag. We zijn 20 mei. Ja, in de gemeente Roosendaal zijn deze week wederom weer verwaarloosde dieren gevonden. Ik zeg weer, want ja, er worden wat gevonden af en toe op diverse plekken in de Lage Landen. Ja, iemand had bij de politie melding gedaan van verwaarlozing van dieren op het terrein. Bij een controle hebben agenten naast wat honden en katten ook vogels gevonden, konijnen en kraagdieren. Ook waren er lama's, alpaca's, twee kraanvogels, een stokstaartje en een stinkdier aanwezig. Ja, de dierenpolitie die viel naar eigen zeggen van de ene verbazing in de andere. Ja, veel dieren verbleven in kleine, ongeschikte hokken. Er was ook weinig water of eten. Een aantal dieren waren zelfs ziek. Een aantal bleken al een tijdje dood zelfs, zo zei de politie. Ja, behalve de politie waren ook inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn aanwezig. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die waren betrokken bij de controle. Ja, ook is er een dierenarts ingevlogen, want ja, die moest natuurlijk eventjes naar die beestjes kijken. Ja, de eigenaar in Roosendaal, die wordt strafrechtelijk vervolgd. Waarschijnlijk krijgt de man vanuit de LID ook nog maatregelen zoals een houtverbod. Dus dan mag hij geen dieren meer houden, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de eigenaar zal ook regelmatig worden gecontroleerd door de dierenpolitie en wat andere instanties. Ja, de politie heeft trouwens niet gezegd of de dieren op andere plekken zijn opgevangen. Of dat ze de huidige locatie wat veranderd hebben. En wat duidelijker en wat beter hebben ingericht. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat ze denken van nou, we maken de boel schoon, dan blijven ze hier wonen. Maar dan gaan we de eigenaar toch de komende tijd even controleren, hè. Ja. Ja, ik vind het altijd zielig, hè, als er dan dieren in het geding zijn. En als er dan toch geen voedsel aanwezig is voor die lieve beestjes. Ja, dan is het alweer heel gauw afgelopen, hè. Vind ik zo jammer, hè. Ja. Maar ja, goed, het gebeurt, hè. Mensen kunnen soms niet met dieren omgaan, hè. Nee. Goed, het is vandaag woensdag, een bijzondere dag trouwens, want het is vandaag de Annie M.G. Smit dag. Ja, sinds 1997. Dus in 1995 overleed ze. En 2 jaar later heeft men de Annie M.G. Smit dag ingeluid. En dat is elke keer op deze dag. Ja, en Annie M.G. Smit, jongens. Wat heeft die juweeltjes aan muziek achtergelaten, hè? Ja, onder andere deze, hè? Over die bekende opa. Lekkere meezingend.

keelschuren. Ja, Charles Aston. Ja, het zegt je misschien niks, maar hij maakt lekkere country muziek. Je hoorde In a Bar Somewhere. Hij is getrouwd met Patty Hansen, heeft 3 kinderen. Hij is zeer actief in het steunen van goede doelen, waaronder Leukemia en Lymphonia Society. Ja, hij heeft ook meerdere singles uitgebracht. Dit was er eentje van, In the Bar Somewhere, bij Voor de Wekker Wakker. En hij is ook nog een keer acteur, hè? Hij heeft wel rollen gehad in diverse series, Big Love onder andere. En ook Swing Vote, daar speelde hij ook in mee. En 13 Days en 61, ja. En ja, het is ook nog een keer een echte man uit Pittsburgh, hè? Want daar is hij geboren en opgegroeid, hè? Vanaf zijn 9-jarige leeftijd. Ja, leadzanger van de band Ernest Pass. En hij maakte zijn theaterdebuut in Londen als Buddy Holly in de West End musical Buddy. Ja, ja, dat is toch een naam om even te onthouden. Charles Aston, hè, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, leerplichtambtenaren die weten niet wat ze aan moeten met de 2500 kinderen in de Lage Landen die vanwege de levensovertuiging van hun ouders niet naar school gaan. Ja, ook dat is een feit. Van de Hoge Raad mag zo'n vrijstelling alleen nog gegeven worden als er geen openbare school in de buurt is. Maar dat zegt niks over wie al vrijstelling heeft. Dus de leerplichtambtenaren die hebben het er maar druk mee. En het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingesteld. Ja, mobiele flitsers, weten we het nog. Die zetten ze dan op onverwachte plekken neer. En dan in één keer, hey, we hebben een flitser. Ja, dan heb je aan die flitsmelders helemaal niks meer. Want ja, die geven alleen de vaste flitspalen aan. En die mobiele flitsers, die worden nog niet op tijd getraceerd. Ja, de focusflitsers die het vasthouden van mobieltjes kunnen detecteren, die moeten ook op de betonplaat staan. En dat moet je ook voorbereiden. Ja, die houden dan ook in de gaten als jij bijvoorbeeld met je telefoon in de hand auto rijdt. En dan krijg je ook een bekeuring, hè? Ja. Dus het is even oppassen geblazen als je in de auto zit. Hou je maar aan de regels. Ja, ja, de gemeente Schagen die heeft trouwens een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard. Er is een grote brand geweest. Asbest is ook vrijgekomen. De brand is uitgebroken in de loop van de morgen gisteren bij een autobedrijf. En is toen ook overgeslagen naar meerdere panden op het terrein. Kort na de brand meldde ook de veiligheidsregio dat er asbest was vrijgekomen. Ja, de omwonenden werden daarover met een NL-alert geïnformeerd. Ze kregen het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen. Om zo te voorkomen dat de deeltjes zich verder kunnen verspreiden. Ja, later op de dag kwam de gemeente ook met een noodverordening om mensen weg te houden bij het bedrijventerrein. Want dan krijg je natuurlijk ook, hè, als er wat gebeurd is, dan gaan mensen vaak kijken. Hè. Dat is dan het kijkvolk. Hè. Het gebeurt ook vaak op snelwegen. Als er een ongeluk gebeurd is, dan gaan mensen ook vaak met de auto langzaam rijden. En sommigen maken dan ook foto's. Ja, dat mag ook niet. Hè. Dat is ook verboden bij de wetgeving. Goed, Voor de Wekker Wakker. Vandaag 20 mei, ja, 1967. Misschien weten we het nog. Toen was er een grote hit van een band. En die band die heette Manfred Mann. Ja, die hadden toen Haha, Zet de Clown uitgebracht. Bleef toen 3 weken op de allereerste plaats staan.

allemaal. Ja, als ik normaal hoor, moet ik altijd een beetje aan bier denken. Hè? Ja, want tijdens de concerten wordt altijd heel veel bier gegooid. En dan denk ik altijd wel zonde toch, hè? Ja, dat ze dat allemaal weggooien zo over elkaar heen. Maar goed, maakt wel een beetje een sfeertje natuurlijk. Het is trouwens ook cultureel erfgoed, hè? Ja, daarvoor trouwens Satisfy in de 80's remix samengesteld door de voice-overd. Ja, het is vandaag de laatste wisselvallige dag van de week. Er zijn nog wel wat buitjes die over de lage landen gaan. Met onweer en hagel, dat wel. De meeste buien zijn voor het binnenland. Aan de kust is het wat vaker droog. Het waait daar wel, een zuidwestenwind. Tijdens de droge periode wisselen wolken en zon elkaar af met temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Ja, en maak je er maar klaar voor. Morgen, dan gaat het gebeuren, dan gaat er weer een droge periode aanbreken. Ook is er dan meer ruimte voor de zon en gaat de temperatuur langzaam omhoog. Het wordt namelijk 18 tot 23 graden met een matige westenwind. Nou, vrijdag dan wordt het nog warmer, zaterdag nog warmer en zondag is het misschien wel tropisch. Vooral in het zuiden van de lage landen. Dus we gaan het betere weer tegemoet, zeggen ze wel eens. En ja, we zijn er ook wel een klein beetje aan toe, toch?

Culture Beat en Inside Out. Culture Beat is een Eurodance bandje uit Duitsland, hè? Ja, uit Duitsland. Zo zeggen ze dat altijd zo mooi. En ze zijn erg populair nog steeds in Australië. Want daar zijn de meeste liedjes van Culture Beat nog steeds op de radio te horen. En wordt het ook nog steeds heel veel gestreamd, hè? Ja, Culture Beat maak je in de lage landen natuurlijk ook nog steeds mee. Bij de zomerfestivals, hè? Als er dan een 90's of een 80's middagje georganiseerd wordt, dan komt Culture Beat daar vaak nog een keertje in voor. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag de Arnie M.G. Smiedag. Ik draaide toen straks al mijn opa. Ja, straks moet ik eens even kijken of ik morgen of zo nog een paar liedjes kan draaien. Want die heeft heel veel nummers uitgebracht. En het is vandaag een gedenkwaardige dag. In 1867, dat is even geleden, de fundering wordt gelegd voor de fameuze Royal Albert Hall. Ja, en deze Royal Albert Hall is er natuurlijk nog steeds. Er worden nog steeds veel optredens gegeven. En sinds 1867 is dat gebouw er al. Hè? Heeft al van alles meegemaakt. En op deze dag in 1972, op 20 mei, staat er een liedje van Earth and Fire in de Hit Parade. In de bovenste regionen. 2 weken lang met dit liedje.

niemand wil en schuilen. Het is vandaag natuurlijk nog steeds de flitsschijf tot en met zaterdag. En dan wordt er weer een hele nieuwe plaat uitgezocht. Ja, even de files. Het is druk op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij het knooppunt Hoevelaken. Daar staat het stil. Zetelgenbosch Utrecht. Daar moet je ook een beetje oppassen. Want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Vooral bij Empel, afrit Kerkdriel. 3 kilometer file. Zetelgenbosch Utrecht. Daar is het druk. 8 kilometer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Staat ook 3 minuten vertraging. En Horen-Zaanstad, even uit de buurt. Daar is 6 minuten vertraging. Vooral bij Purmerend Noord. En dan zijn er nog de twee laatste. Alkmaar, Amstelveen. De A9 is het druk. En de A10 richting het knooppunt Koenplein. Daar staat het ook stil. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Ja, er wordt wel een omrijroute aanbevolen via de Koentunnel. Over de A10 Zuid en West. Dus als je met de auto daarheen gaat, dan hou daar rekening mee. Er is wat vertraging.

Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Een hele

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren.

0: jaar.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
2: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden 2 mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Donders te boven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Donders te boven.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. Ah! De lente, kriebels, klinken uit je speakers.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: De allermooiste klassiekers klinken uit je speakers. Dit is Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede avond.

0: Vintage.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 op

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Bij twee stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de slaapkamer. Of gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op en hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. En het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloot spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.

Vanavond ben je in goed gezelschap. Je luistert naar Venlo Vintage. Tijdloos genieten van de allermooiste klassiekers.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. De Verenigde Staten

0: sluit je ogen. Luister naar de klassiekers. Venlo Vintage.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.